Wij op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken. Die in dit vlakke land

mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon.

0: gravel langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer? Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Christa Pike, ter dood veroordeeld in de Amerikaanse staat Tennessee, is weer bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldde haar advocaten aan ABC News. De executie op 30 september mislukte en sindsdien lag ze aan een beademingsmachine buiten bewustzijn. Ze zou worden geëxecuteerd via dodelijke injecties. In Hoogeveen werden dinsdagavond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Al dagen is het onrustig in het centrum, waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Maandagavond werden 8 minderjarigen gearresteerd, 32 bekeuringen uitgedeeld en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. De Russische autoriteiten melden dat olietanker Aframax Rio, varend onder Liberiaanse vlag, is aangevallen door een onbemand vaartuig en in brand gevlogen, ongeveer 30 kilometer ten zuidoosten van Sochi. De 23-koppige bemanning is gered. Het schip is bijna 249 meter lang en 42 meter breed. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en bij weinig wind kan regionaal mist ontstaan. De minima komen uit tussen 9 en 13 graden. Woensdagochtend komt eerst plaatselijk mist voor, maar het blijft droog en in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Rond 9 uur is het 10 tot 14 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zegt dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie.

anders bezit werden door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar het bos door de bomen en wees maar niet bang voor een vriendelijk woord. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit

0: thought you were the one who stayed forever.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
1: En tot zover het nieuws.
3: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Zweedse politie schoot gisteravond een gemapende man neer bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De man die een mes bij zich had, gedroeg zich agressief en dreigend. Hij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Geen enkel lid van de koninklijke familie was aanwezig tijdens het incident. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe legt 24 relschoppers en last onder dwangsom op na de anti-AZC-demonstraties in september. Bij nieuwe ongeregeldheden riskeren ze een boete van minimaal 5.000 en maximaal 15.000 euro per overtreding. 4 agenten liepen gehoorbeschadiging op door zwaar vuurwerk. Voor morgenavond is opnieuw een demonstratie aangekondigd bij het gemeentehuis in Opheusden. En een vliegtuig met 30 inzittenden heeft in Tanzania een noodlanding moeten maken na een botsing met een zebra tijdens het opstijgen. Door de klap raakte het landingsgestel zwaar beschadigd, waardoor het toestel uiteindelijk op zijn buik over de landingsbaan gleed. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar het vliegtuig liep grote schade op. De zebra heeft het avontuur niet overleefd. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een motie van CDA om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie beschikbaar. Het weer tenslotte blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar een 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Het COA waarschuwt dat er acuut honderden extra opvangplekken nodig zijn omdat asielzoekers te lang in de opvang blijven. Meer dan 18.000 statushouders wachten op huisvesting. Ook de noodopvang van het Rode Kruis is te vol. Bestuursvoorzitter Remco Bakker roept gemeenten op snel noodopvang en tijdelijke huisvesting te regelen. De Amerikaanse Christa Park, die werd veroordeeld tot de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een tiener, is bij bewustzijn na de mislukte executie vorige week. Ze kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Na ruim een uur stopte ze met de executie. Park is aanspreekbaar en ligt nu vastgeketend aan een ziekenhuisbed en ze ontvangt intensieve medische zorg. In Hogeveen werden gisteravond 6 personen aangehouden, onder wie minderjarigen. Het is al dagen onrustig in het centrum waar jongeren op fatbikes rijden, voorbijgangers intimideren en vuurwerk gooien. Eergisteren werden al 8 minderjarigen gearresteerd en 2 fatbikes in beslag genomen. De gemeente zette eerder extra camera's en een samenscholingsverbod in. En Nederland krijgt in 2045 naar verwachting elk jaar een kwart meer kankerdiagnoses en sterfgevallen te verwerken dan nu. De zorg lijkt er nog niet klaar voor te zijn, vooral door de toenemende vergrijzing en bevolkingsgroei. Er is ook een duidelijke manier om dit scenario te keren. Zo'n 1 op de 3 kankerdiagnoses is namelijk te voorkomen door een gezondere levensstijl. Het weer nog. Het blijft vandaag overdag droog en aangenaam zacht najaarsweer. Vanmiddag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen nog naar een warme 20 tot 23 graden. Aan het einde van de dag slaat het weer om. Vanavond raakt het overal bewolkt en trekken er vanuit het zuidwesten diverse buien over het land.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

Het is weer woensdag, 10 uur. Het is weer de hoogste tijd voor de platenkast van Rozo Radio. En deze week was ik op tijd, heb ik zelfs op maandagavond al plaatjes uit de kast gehaald hier zo bij Rozo Radio. Dus de lijst die staat al natuurlijk op de website. En ook wat de eerste plaat is. Nou, dit gaan we direct gelijk meezingen, want het is een echte meezinger. Het is een Duitse plaat, maar je hoort zo meteen wel wat. Arie draait aan de knoppen, legt de singeltjes op de draaitafel. En wij zijn er tot 12 uur.

0: plaatje van Albert West natuurlijk. En we hebben er daar heel veel van. En regelmatig komt er wat voorbij. Vorige week hadden we er zelfs twee uit de kast getrokken. Dit was I Love Your Baby. Georgie, de Pussycats. Dat was een andere hitnaam. Mississippi natuurlijk. En die knaller van die Hino. Die zwarte Barbara. Over knallers gesproken. Ja, de volgende is natuurlijk een legende. Het is een monument, zo noem ik het bijna. Het is Ramses Shaffy met Zing, Vecht, Huil, Pit enzovoorts.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: knallende hits om jouw oren.
1: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
2: Ja, het zit hier gewoon in de kast. Ik heb het al op Facebook al gedeeld hoe dat kasten eruit zien. En elke week plukken we er gewoon een stuk of 40 uit. En we kijken altijd wel hoe ver dat we komen. Want de ene keer zijn ze wat langer, de andere keer zijn ze wat korter. Je weet het maar nooit. En er vallen soms ook leuke plaatjes die eigenlijk ook wel een beetje een monumentje zijn. Zoals Nico Haak, helaas niet meer onder ons. Een van de beste Nederlandstalige artiesten, feestartiesten zeg maar. En hij heeft ooit een leuk plaatje gemaakt. Er valt een traan.

Die zomaar Pillow van Johnny Nash. Danny en Mieke die gingen nog een keer feesten. Net als Heino natuurlijk. Kom maar in mijn armen, schat. En ik denk dat het een vertaling is van een Duits nummer. Maar ik kon het zo snel niet traceren. En The Four Seasons met December 1963. Dat is dus een plaatje. Dat ook 63 jaar geleden is. Hè? 1963. En nu is het 2026. Ja. Zomaar, schud ik zomaar uit mijn mouw. We gaan naar de mannen van de highway. En dat is natuurlijk Sint-Willebrocht en omgeving. Hier zijn ze met Let's Dance.

Ja, engelen bestaan niet van de Honeymoon Quiz, zoals dat volgens mij uit mijn hoofd. Ron Brandsteder, ze zijn er allebei helaas niet meer. Dus ja, en daarvoor hadden we Frank Sinatra. I Believe I'm Gonna Love You. Ah, een mooie titel natuurlijk, zo 's morgens vroeg om 11:11. Misschien lig je nog in bed, wie zal het zeggen? Nou, en daarvoor hadden we Mike Berry natuurlijk met zijn tribute to Buddy Holly. Ik ga eens even op mijn lijstje kijken. Ah, nu komt er een knaller aan. Elvis Presley met Come On Everybody. MUZIEK

Jive Talking natuurlijk van de Bee Gees. En wie kent hem niet? 2017 zie ik hier voorbij komen. Ik weet niet of het klopt, maar in ieder geval dat was hem. Daarvoor Grant & Forsyth. Helaas is Grant niet meer onder ons. En Down by the River van Albert Hammond. Het is alweer 11 uur geweest. De tijd vliegt hier voorbij in de studio. We zijn nog steeds live en dat allemaal tot 12 uur. We gaan snel verder met de volgende plaat. Spandau Ballet met Only When You Leave.

One of these nights, the Eagles, Lady in Blue en Tiet voor een Pafke. Ja, het gaat altijd alle kanten uit, want ja, je begint gewoon te plukken in die kast en dan heb je van alles. Van alle hits, maar het kunnen ook wat mindere hits zijn natuurlijk. Tiet voor een Pafke was al heel lang geleden. De Pisa, dat wisten we eigenlijk al niet meer, maar we wisten nog wel hoe dat programma heette. Maar genoeg gekletst, de volgende plaat is een hele mooie, dat is een pareltje. Louis Armstrong. What a wonderful world. Nee? Oh nee, we krijgen eerst nog een andere. Ja, sorry hoor. Er zit er nog eentje voor. Ja, ik zit op de verkeerde lijst te kijken. I should have known better. Jim Diamond.

Ik denk dat het singeltje bijna 50 jaar oud is. Het is uit de jaren 70, dat weet ik nog wel. Een van de eerste singeltjes die ik kocht. Zo'n gek mannetje met zijn benen wijd. En hij was ook nog een beetje donker vandaar. Afrik Simone. We hadden ook nog de zangeres zonder naam. Haar afscheidslied Mijn Leven. En ik zei het al, Wonderful World van Louis Armstrong. We hebben meertalige platen natuurlijk. Hè. We hebben al Duits gehad en Engels en Nederlands. En nu gaan we Franstalig. Tout un vin van Alain Barrière.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: UB40 met Chrissie Hynde natuurlijk. Dat weten we vanzelf als we deze plaat horen. En ontbijt in bed. Nou, ik vind het niks. Al die krummels. Nee, ik vind het een ramp. Dus ik begin er ook maar niet aan. We hebben ook nog Jackpot. Ik zei het al, over oudje gesproken. Dat was echt uit de jaren 70. VOF met een iets minder bekend plaatje. Heb ik jou niet meer gezien. En de Franstalige, daar hadden we het al over gehad. We zijn weer op de vrolijke noot. En dat kan nog steeds. Het is zo'n 13 minuten voor 12. Hier is Nat Cornella en zijn grootste hit.
2: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Nat Cornella.

Ja, this is the end of the show. En ik wou het nog even zeggen. Bij sommige singeltjes kun je horen dat het gaatje niet in het midden zit. Daarnet hadden we de Cats met dat Spanish Show. Nou, die ging even goed in de wiebel. En, maar gelukkig Barcelona van Freddy en Kabete. Ja, dat was natuurlijk prima. We hadden ook nog Breakfast in Bed en Omona. Dit was weer 2 uur platenkast. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar alle andere programma's van Rozo Radio. Dit programma is de volgende week weer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Frankrijk heeft het gebruik van flitsgranaten bij scholierenprotesten opgeschort nadat een 15-jarige scholier een hand verloor door zo'n granaat. Minister Laurent Nunez vroeg om dit te stoppen. Er lopen 18 politieonderzoeken naar buitensporig geweld. In Parijs verloor een 14-jarige scholier zijn tanden door een traangasgranaat. Wie vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig heeft, moet waarschijnlijk een slimme hybride warmtepomp kopen. De regels worden strenger, waardoor een gewone cv-ketel op gas niet meer genoeg is. Het plan lag er al eerder. Het kabinet Rutte 4 wilde de warmtepompen vanaf dit jaar verplicht maken. Dat werd later weer geschrapt door het kabinet Schoof. Rond het Vredespaleis in Den Haag gelden vandaag extra veiligheidsmaatregelen vanwege een herdenking van 7 oktober. De gemeente neemt zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen om de veiligheid te bewaken, maar geeft geen details vrij. Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat Hamas en andere groepen Israël aanvielen. Ook op andere plekken in het land wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 7 oktober 2023 en de daaropvolgende oorlog. Donald Trump is van plan zeer binnenkort met Poetin te bellen over het overlijden van een laboratoriummedewerker in een pestinstituut in Irkutsk. De vrouw stierf vrijdag mogelijk aan de pest na het breken van een reageerbuis. Russische autoriteiten spreken dit tegen en noemen de doodsoorzaak onbekend. De WHO vroeg om meer transparantie. Een aanwandeling van maar liefst 28 jaar is een Britse man bijna weer thuis. In 1998 begon Carol aan zijn indrukwekkende wereldreis te voet. Sinds zijn vertrek heeft hij ruim 50.000 kilometer afgelegd en liep hij door 29 verschillende landen. Intussen is hij weer terug op Britse bodem voor het allerlaatste traject. Nu hoeft hij nog zo'n 450 kilometer te lopen om aan te komen bij het huis van zijn moeder. En dat is de plek waar hij 3 decennia geleden aan zijn wereldreis begon. Het weer nog. Vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.
2: Ik dwaal wat rond in mijn gedachten, maar het geheugen zit op slot.

stijve knieën, zere heupen, iets wat ooit wel komen zal. Ik zal het allemaal verdragen als een voldongen feit.

0: liever niet vergeten. Vergeten wil ik niet.
1: Clap your hands, everybody, if you got what

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. De rente op studieleningen gaat volgend jaar voor zo'n 250.000 oud-studenten omhoog. Wie voor 2015 een lening aanging, betaalt 3,28% rente, bijna 1 procentpunt meer. Voor leningen vanaf 2015 stijgt de rente naar 2,7%. De rente wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. En het kabinet wil dat vanaf 2029 huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel overstappen op een hybride warmtepomp. Minister Eleanor Buchholz O'Sullivan vindt wel dat dit voor iedereen betaalbaar moet blijven. Voor onder meer appartementen, monumenten en woningen die binnenkort op een warmtenet worden aangesloten, komt een uitzondering. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen van 18 en 19 jaar ervan dat ze in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland kwamen voor twee geplande liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting. Volgens het OM waren de jongeren ingehuurd door een crimineel netwerk. In Amsterdam werd een doelwit beschoten, maar niet geraakt. In Haarlem kon de liquidatiepoging worden voorkomen.
2: Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds gisteravond zeker 11 mensen omgekomen. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn tientallen raketten en drones ingezet. Onder meer Kiev en de regio's Poltava en Kharkiv werden getroffen. Tientallen mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er een tekort is aan luchtverdedigingsraketten. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Een week na haar overlijden heeft Paulien Cornelissen een record gevestigd in de bestseller 60. 7 van haar boeken staan tegelijk in de lijst, iets wat volgens boekenkoepel CPNB niet eerder is gebeurd. Haar boek In het Kort staat met de 9e plek het hoogst. Cornelissen overleed vorige week op 50-jarige leeftijd. Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. Steeds meer alleenreizende kinderen wagen gevaarlijke overtochten naar Europa, dat meldt de Verenigde Naties. Vooral kinderen die zonder ouders reizen lopen risico op uitbuiting en geweld. De VN roept Europese landen op om meer veilige en legale routes voor kinderen mogelijk te maken in het kader van hervestiging en gezinshereniging. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het Europees Parlement stemt in met tijdelijke korting op tol voor schonere vrachtwagens en bussen. Sinds juli kunnen EU-landen de tol voor zware voertuigen laten afhangen van hun CO2-uitstoot. En sommige landen doen dat inmiddels al. Schonere voertuigen kunnen tot juli 2031 maximaal 75% korting krijgen. Uitstootvrije voertuigen kunnen tot die datum worden vrijgesteld.
2: Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school.
1: Vakbonden FNV en CNV kondigen vrijdag acties aan in het streekvervoer. Een ultimatum aan de werkgevers over een nieuwe CAO is verlopen. De bonden willen vrijdag om 12 uur bekendmaken welke acties vanaf volgende week beginnen. Eerder werd gesproken over mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst.
2: Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

onder warme tropenzon is waar Nescafé begon. Bomen dragen rijpe vrucht, met de hand geplukt en gedroogd met lucht.

zusjes gaan naar winkelier. Die verkoopt met groot plezier aan mama, aan broertje, aan kleine zus. De grote normale of kleine bus.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Een winkelstraat in het centrum van Schiedam is vanochtend ondergelopen na een breuk in een hoofdwaterleiding. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij meerdere winkels liep water naar binnen. Ook 4 nieuwe huurwoningen raakten beschadigd. De schade loopt volgens de aannemer in de tonnen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Bij een steekpartij op een school in het noordoosten van Polen zijn vandaag zeker 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 ernstig. Volgens de Poolse politie is de vermoedelijke dader aangehouden. Het gaat volgens plaatselijke media om een 19-jarige leerling van de school. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In het oosten en noordoosten blijft het nog lang zonnig. In Zeeland kan later wat lichte regen vallen. Er staat weinig wind. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen periode met zon en wolken en enkele buien en een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de afgelopen weken meerdere auto's in brand gestoken. De politie onderzoekt of de brandstichtingen met elkaar te maken hebben. Bij de laatste brand, in de nacht van maandag op dinsdag, werden twee auto's in brand gestoken en liep een derde schade op. De gemeente is van plan om camera's te plaatsen. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Rusland zegt de Wereldgezondheidsorganisatie goed te hebben geïnformeerd over de dood van een laboratoriummedewerkster in de regio Irkoetsk. Ze werkte bij een instituut dat onderzoek doet naar onder meer de pest. De vrouw overleed aan een ernstige longaandoening. Volgens Rusland was pest niet de doodsoorzaak. Uit voorzorg zijn collega's in quarantaine geplaatst. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: dat niet. Hey!
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
2: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. De Duitse politie zoekt bij München naar een mogelijke puma. Het dier is gefilmd door een inwoner van Oberding vlakbij de luchthaven. De politie zet patrouilles, een helikopter en drones in. Inwoners krijgen het advies voorzichtig te zijn en honden en kinderen niet zonder toezicht buiten te laten. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. In Zuid-Limburg begint een proef om statushouders sneller aan het werk te helpen, een opleiding te laten volgen en in te burgeren. Daarvoor hoeft niet eerst een woning te zijn gevonden. Al in het asielzoekerscentrum wordt gekeken naar werkervaring en passend werk. Zo moet ook de doorstroming uit de asielopvang sneller op gang komen. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

lichten en te boeien met één bijzonder akelig verhaal. Het betreft een jonge dame, enig kind van een bekwame bij haar dier, ver van hier. Steeds actief met haar verzameling van allerhande kramerijen en nog ander argeloos vertier. Toch was ze niet gelukkig met dit leven. Ze had talent en droomde van succes. Door

tamelijk gedrag. Dag aan dag. Voor de televisiecamera bedrijf ze zelfs reclame voor cosmetica en vaatwas met een laag.

vertelde van haar metgezellen. Kortom, ze was bedrijvig en onkuis. Tijdens carnaval met name hoorde men haar Janus lameloos gezang. Dagenlang. En als diepgezonken dame gaf ze met haar polygame vrije tijdsbesteding blijk van zinnendrang. Nu bent u op het punt van lichte zeden, waarschijnlijk al een heleboel gewend. Ik hoef hier ook niet in details te treden. Ten slotte zijn de wetenswaardigheden betreffende haar lichaam wel bekend. Want nu is tot diep in Ameland de kwestie hoe de dame is behaard opgeklaard. Immers, zij, ik zeg het stamelend, poseert in meer dan schamele kledij voor bladen van suspecte aard. Ach, zij is in haar infame levenswandel, ja mevrouw, u weet het nu, promiscu. De

alles wat mij hier hield, dat mijn thuis was, al die tijd.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot.
1: In Frankrijk zijn 6 mensen aangehouden in verband met de diefstal van 4 schilderijen van Pierre-Auguste Renoir uit een museum bij Nice. 2 werken zijn inmiddels teruggevonden, 2 worden nog vermist. Volgens een Franse nieuwszender worden zeker 2 van de verdachten gezien als mogelijke daders van de diefstal. Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen Johan Derksen vanwege een uitspraak over hem in het programma Vandaag Inside. Derksen zei gisteravond in een discussie over onverdoofd ritueel slachten dat hij Ergin als proefkonijn de strot wilde doorsnijden. Ergin noemt dat een bedreiging en een publieke oproep tot moord en doet daarom aangifte.
2: De EU breidt de sanctielijst tegen Rusland fors uit. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt. Het gaat om ruim 1600 mensen en bedrijven die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. De sancties bestaan onder meer uit een reisverbod en het bevriezen van tegoeden. Maandag moeten de ministers de lijst formeel goedkeuren. Regionale ziekenhuizen bieden nog altijd niet meer planbare zorg aan, terwijl daar in 2022 afspraken over zijn gemaakt. Dat zei minister Sophie Hermans van Volksgezondheid in de Tweede Kamer. Eenvoudige zorg zou vaker in de regio moeten worden aangeboden, terwijl complexe behandelingen juist naar gespecialiseerde ziekenhuizen gaan. Volgens Hermans moet dat beter. Het weer dan. Vanavond wordt het bewolkt en regenachtig met in het zuidoosten kans op onweer. De noordwestenwind neemt toe en vanuit het westen kunnen enkele buien vallen. Het koelt af naar 9 tot 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon en wolken en enkele buien en wordt het een stuk koeler met 14 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
4: 24 uur per dag.
3: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
3: Goedenavond.
5: Goedenavond.
3: Goedenavond. Goedenavond.
6: Welkom, everybody. Yeah.

0: Een heel goede avond.
1: Goedenavond allemaal.
0: Ja, iedereen die afgestemd heeft op ons programma, dank daarvoor. Ja. Dit is Doos with the Days met Chico.
1: En Kees.
0: We gaan er weer tegenaan vanavond.
1: Ja, ik zie het, ja.
0: Met een heerlijk lekker programma. Vooral het tweede uurtje is heerlijk.
1: Je hebt hem gezien, hè?
0: Koffertje vol.
1: Ja, ja. We zitten de hele avond in Liverpool.
0: We beginnen het eerste uurtje met Black Power noem ik het maar. Het zijn de zwarte artiesten. En een aantal daarvan in ieder geval. Niet allemaal, want dat gaat niet in die 20 minuutjes. Ray Charles komt voorbij met Georgia. Otis Redding gaan we horen met The Dog of the Bay. Labi Chiffre met It Must Be Love. En we horen Michael Jackson met One Day in Your Life. Verder Stevie Wonder en zijn ex-vrouw Sherita. Een hele mooie vrouw.
1: Oh ja.
0: Hij heeft ze waarschijnlijk nooit gezien. Met haar Harbor Love.
1: Denk het niet mee.
0: En de Supreme sluit af met Someday We'll Be Together, man. We beginnen met, Ray Charles.
1: Ja.
0: Ik wou zeggen Charles Ray, maar het is Ray Charles. En Georgia. Black Power.
1: En een beetje op de Soul Tour volgens mij, nog niet?
0: Wat is het?
1: Een beetje op de Soul Tour.
0: Een klein beetje dit. Ja, easy listening.
1: Soul, ja, precies.
0: Disco. Georgia.

0: Dat is de Supreme voor Diana Ross.
1: Ja, inderdaad. Yeah.
0: Someday we'll be together. Het is een klein beetje een guilty pleasure van mij.
1: Okay.
0: Ik vind dit een heel lekker nummer.
1: Someday.
0: Het, ja, ik word er vrolijk van. We gaan... We gaan naar het Beatle-moment.
1: Hier ook van volgens mij.
0: Ja, ook wel. Het Beatle-moment, John Lennon. Aanstaande vrijdag is zijn birthday.
1: Ja.
0: Zijn geboortedag.
1: Dat klopt, ja.
0: Hij zou dan 86 zijn geworden als hij niet...
1: The old man.
0: Ja, ja, als hij niet in 1980 was doodgeschoten natuurlijk. Ja. We gaan in het Beatle-moment een aantal nummers draaien van John eigenlijk. Because... In My Life Across the Universe. En we sluiten af met Imagine. We gaan luisteren naar het Beatle moment. John Lennon. Happy birthday, John. Alvast.

0: Ja, daar word je stil van.
1: Daar word je stil van, ja.
0: Hij zou vrijdag 86 jaar zijn geworden.
1: Ja. En het nummer, of dat nieuwsbericht hiervoor.
0: Ja.
1: Dat was ook wel hele leuke muziek die daaronder stond eigenlijk. En dat was van het Philharmonisch Orkest.
0: Dat heb je snel,
1: ja.
0: Dat heb je snel uitgezocht.
1: Ja, inderdaad.
0: Het komt.
1: En het was Off Break of zo. Off Break van het Philharmonisch Orkest.
0: Het was de muziek die erachter zat. Dat komt eigenlijk uit een film. The Last Valley.
1: Juist.
0: En daar is het een team van.
1: Ja. Ik vond het een heel mooi stukje.
0: Heel mooi stukje.
1: Ja.
0: Oké, okay, we gaan nou iets vrolijker doen.
1: Ja, we gaan naar de zomer, zie ik.
0: Nou, ja, de zomer.
1: De zomer is voorbij. Ik weet het niet meer.
0: Nou, de mensen die afgelopen weken nog naar zee zijn geweest en zo. Nou, die hebben maar gepoft, want ze hebben nog heel goed weer gehad.
1: Nou, dat is zeker.
0: Hey? Dus we gaan wat nummers draaien. Zoals bijvoorbeeld Het Broekje in de Branding.
1: Ach, van Geert de Broek, ja.
0: We draaien Robert Long. Hup, maar jongens, de beker in.
1: Ja.
0: En we draaien Gerard Cox, want de zomer is voorbij. Het is weer voorbij, de mooie zomer. Johnny Kraaikamp, zeg maar dag. Met het handje, dag zomer. En dan krijgen we daarna de regenbuien. Ja.
1: Ja.
0: Na zonneschijn komt regen. Na regen komt zonneschijn. Regen komt zonneschijn, maar na zonneschijn komt regen.
1: Dus maandag hebben we weer mooi weer, Kees.
0: Oké, okay. We gaan ze draaien. Hier komt Gerard Cox, een broekie in de branding.
2: Yeah. Het gebeurt niet dikwijls hoogstens, maar zo'n paar keer per seizoen. Misschien ook meer, het ligt eraan wat of de zee wil doen. Het moet een dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande baders vindt. Een zee met hoge golven.

Dan raakt u wel behoorlijk van de branding in de druk. Een broekje in de branding, ferme jonge stoere knaap. Misschien staat in het water wel een eindeloze vrouw. Een broekje in de branding, suffend staat hij daar voor aap. Laat deze drenkeling tenminste niet blauw blauw.

0: Het eerste uurtje zit erop.
1: Ja.
0: We gaan over naar het tweede uurtje. Daar zijn we eigenlijk al. U luistert naar Doos voor de Dees.
1: Ja, met Chico en Kees. Ja, inderdaad, met Kees.
0: Rozo Radio. 24 uur per dag. Rozo Radio.
2: De heetste hits. De heetste hits. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Rozo Radio, ja. Nou, Kees, ik heb denk ik wel heel wat leuks voor vandaag. Want ik denk dat jij er ook wel blij mee bent.
0: Ik ben zo blij.
1: Ik heb een uurtje Beatles.
2: 24 uur per dag.
1: Nee, geen 24 uur. Ik heb het een uurtje.
2: Ja. Rozo Radio.
1: En we beginnen met de Beatles.
2: Rozo Radio.
1: Dat is het nummer. Nou, rustig maar. Bedankt. En dat is het nummer Matchbox. En dat is dus een cover van Carl Perkins.
0: Klopt.
1: Ooit.
0: Ja.
1: Deze keer gezongen door de Beatles.
0: Oh, dit is verkeerd hoor. Dit is geen Matchbox.
1: Nee, dit is Ain't She Sweet.
0: Ain't She Sweet. Sorry. Ja. Ook leuk.
1: Die komt ook voorbij.

0: Heinzi Schuit, een van de vroegere sessies in Duitsland.
1: Klopt, Hamburg. Ja, Hamburg. Hebben ze het opgenomen, een LP met Tony Sheridan?
0: Ja, dat klopt.
1: En dit nummer werd aangezongen door John.
0: Ja. Ja. Dan toch...
1: Matchbox.
0: Matchbox.
1: Zongen door Ringo.
0: Ja.
1: Ringo!
0: En ook met Carl Perkins.

0: Ja, ik heb daar niet de hele versie van.
1: Dat was een, nee, maar dat was waarschijnlijk een proefopnametje voor de LP Rubber Soul.
0: Dat klopt, ja. Ja. Nou, dat was kort, maar krachtig. Het volgende nummer is van, ook van de Beatles natuurlijk. En dat is ook een vroege versie. Later kwam het op het album Let It Be. En One After 909.
1: One After 909.
0: Yes.

0: Bring Back My Bunny To Me, My Bunny met Tony Sheridan. Hun eerste plaatopname in Hamburg. Het volgende nummer van de Beatles is I Love Me Do. En dat is een nummer uit 1962. En het was hun allereerste officiële single die ze uitbrachten. In 1962. Ja.
1: Hij kwam in ieder geval wel in de hitparade in Engeland.
0: Ja,
1: Nederland niet.
0: Het was een wereldwijde succes.
1: Echt waar?
0: Behalve in Nederland, denk ik. Maar wereldwijd zeggen ze dus. Okay. Nou ja, goed. Love Me Do.
2: Niwange Dene.
0: Nou, dat is niet natuurlijk, hè? Nee, dit is die wel. Denk ik.

0: Dat was het B-kantje van Love Me Do.
1: Ja, dat klopt, ja. PSI, trouwens, I okay. Love You.
0: Yes. Trouwens, Love Me Do,
1: ja.
0: Toen dat uitgebracht werd op single,
1: ja.
0: Toen zat Ringo Starr nog niet achter een drumstel, want daar hadden ze dus een studiodrummer in laten vliegen, zeg maar, om dat nummer in te drummen. Later is Love Me Do opnieuw opgenomen op de LP Please niet terechtgekomen. Ja, en daar drumt Ringo hem wel op. En dat klinkt je ook een stuk lekkerder. En jij draaide hem met Ringo Starr erbij toen net.
1: En nou krijgen we Please Please Me.
0: Oké.

0: Please Please Me. Hoewel de definitieve hitversie pas begin 1963 uitkwam, schreven en oefenden de mannen dit nummer al in de najaarsmaanden van 1962.
1: Ja.
0: Het volgende nummer is She Loves You. En She Loves You, dit nummer werd een enorme hit en groeide uit tot een van de best verkochte Britse singles in de jaren 60. She Loves You. Yeah, yeah, yeah.

0: Twist and Shout uit 1963.
1: Live.
0: Uitgebracht op 12 juli. En daarna kregen we Please Please Me. En die hebben we al gehoord natuurlijk.
1: Die hebben we gedraaid.
0: The Beatles. I Wanna Hold Your Hand. Die verscheen ook eind 1963. En ja, die zorgde natuurlijk wereldwijd voor de Beatlemania.
1: Ja, dat de meest verkochte single van Beatles.
0: Dat denk ik wel, ja. Oh yeah!

From Me To You. Hun eerste één nummer. Hit in de Britse hitlijsten. En die was in het voorjaar van 1963.

0: Can't Buy Me Love.
1: Can't Buy Me Love, ja. Dat is het titelstuk van hun film en het album Hard Day's...
0: Het is uit de film Hard Day's Night.
1: Ja.
0: Sowieso. Ja. Staat ook op de LP.
1: Ja, dat klopt, ja.

0: Run for Your Life, Little Girl van de Beatles. Het is van het album Rubber Soul.
1: Het is van het album Rubber Soul.
0: Ja, ja, en van 1965.
1: En dat album dat is deze maand opnieuw uitgebracht en dan helemaal geremasterd.
0: Oh, wat zou het mooi klinken, zeg.
1: Door Giles Martin, de zoon van George Martin.
0: Van George, ja.
1: Ja, klinkt geweldig. Ik heb al een stukje van gehoord.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Yesterday van de Beatles.
1: Dat was gisteren.
0: Ja, maar we gaan hem vandaag draaien.
1: Ja, groot gelijk.

0: piep, zei de muis in het zomerhuis. Hoor je dat? Piep,
1: ja,
0: piep, piep, piep, yeah. Het zit erop.
1: Het zit erop, ja. Maar we eindigen met I Follow the Sun, Kees.
0: Dus geen
1: wigwam. Geen wigwam vanavond.
0: Wigwam houdt u het goed voor volgende week.
1: Ja, inderdaad.
0: Kennen we onderhand ook wel.
1: Ja, zo is het.
0: Het waren weer twee heerlijke huurtjes.
1: Ja. Yeah.
0: Die zijn omgevlogen.
1: Ja.
0: Het waren wel bekende nummertjes allemaal.
1: Nou, zeker. Volgens mij waren ze allemaal van de Beatles.
0: Ja, ik dacht het wel. Ja. Wilt u het nog een keertje beluisteren?
1: Op de vrijdagavond.
0: Omdat u het niet zeker weet. Dan kun je dat op vrijdagavond doen, ja.
1: Bij de OTS.
0: Van 10 tot 12.
1: Voor degene die naar bed gaan, zou ik zeggen. Welterusten. En morgen vroeg weer op.
0: Ik wou ook nog even zeggen, uitzending gemist kan ook nog, hè?
1: Heel snel, heel snel.
0: Bij de OTS. Ja, welterusten. Houdoe.
1: Houdoe.
0: Houdoe. Houdoe.
2: Kerk in Oldebroek, niet op het gemeentehuis. Het college stopte officieel met LHBTI-beleid. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing is wel aanwezig, net als staatssecretaris Claudia van Brugge. De bijeenkomst vindt zaterdag plaats uit respect voor de zondagsrust. Meer dan 250 vlaggen zijn aangevraagd door inwoners. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is. Franse premier Sébastien Lecornu zei in een televisietoespraak dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven tegenover de zorgen van scholieren. Hij ontkende dat de politie opdracht had jongeren te confronteren. Sinds eind vorige maand zijn 6.628 jongeren aangehouden. Meer dan 200 scholieren en tientallen agenten raakten gewond bij de protesten. Een motorrijder uit Schiedam veroorzaakte op 2 juni 2024 tijdens een illegaal driftevent op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk. Hij botste frontaal op een crossmotor waarvan de bestuurder uit Maarsen 2 dagen later overleed. De rechtbank veroordeelde hem tot 240 uur taakstraf en €37.000 schadevergoeding aan de ouders. Het weer, nog even. Vanavond passeert een regengebied van west naar oost met flinke wind uit noord tot noordwesten. Vooral in Limburg en Zeeland veel neerslag en mogelijk onweer. Aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

0: all alone. Seem like we're living in a memory. That's my echo, my shadow, and me. We three, we ain't no crowd. Fact is, we ain't even company. That's my echo, my shadow, and me. You know, I've been wondering, what good is the moonlight? That silvery moonlight that shines way, way up above. Yeah, I walk with my shadow. I talk with my echo.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Burgemeester Femke Halsema ontbond woensdagavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Eelco Eerenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten. Maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. In Nieuw-Lekkerland zijn op tientallen plekken bekladdingen aangetroffen met hakenkruisen in Israëlische vlaggen. De gemeente Molenlanden doet aangifte. Burgemeester Theo Segers noemt de bekladdingen zeer kwalijk. Op ongeveer 30 locaties is de graffiti verwijderd. Mogelijk moeten tegels worden vervangen. De gemeente verwacht dat morgen alles schoon is.
2: Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met wij steunen Hamas zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. Heb ik nu het weer. Vanavond neemt de bewolking snel toe en het gaat regenen. In Limburg buien met mogelijk onweer. Vooral Zeeland en Limburg krijgen grote hoeveelheden neerslag. De wind trekt aan uit het noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Geluk is niet niks, het komt ergens vandaan. Je moet eraan werken, het waait je niet aan. Zo werd je een vrouw, een vriendin voor altijd. Maar toch raakte ik mijn meisje niet kwijt. Soms zijn de nachten zo helder en dicht. Dan kan ik niet slapen, streel je gezicht. Dan maak ik je wakker

0: waste his great balls of fire. I let it love all I thought of this morning.
1: You came along. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reynande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met wij steunen Hamas zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws. Uur na uur.